slicing, we slice it funny and more. Op FM en aanlyn Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: se weergawe van Rasputin aan jou voorgestel verlede week.
1: Ok, maar is het interpretatie so Rammstein te doen? Ja. Want is AI. Ja. In die stijl van?
0: Ja.
1: Ok.
0: So ek het gedink, een van my ginsling Rammstein songs is Du Hast.
1: O ja.
0: Du Hast mich, baby. So. Toe dog ek, wanneer sal hy klink? Ek wanneer sal hy klink as hy country is.
1: What?
0: Ja.
1: Maar is dit dan nodig om dit te probeer uitfigure? Ja. Hoe gaan dit klink?
0: Ek weet nie. Kom ons draai dit.

0: That's insanely fantastic.
1: Raja Dunk, dit is dit klink as hulle akoestiek doen. Hier is hy eindelijk. Hierdie gaan hem vat in die volgende verkeer. Nee, dit is glad nie uit, klink.
2: Nee, maar ek ga jou nou nie korrigeer voor al die mense nie. Want dit is ook iets met die Maar dit is Alejandro.
1: Ja,
2: so, Alejandro.
1: Ek moet verstaan, ek sit hier met my bril op my kop, het nie lekker.
2: Daar is een bykie af, so bykie af, so bykie dat is hy.
1: Ja, okay, so dit is eindelijk dan nou daar. Hy moet eindelijk so klink, jylle.

0: deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Big Martin, Yulandi, Eggstead.

Klein slikkies, groot idees. Afskop op Bokradio met Martin, Jolandi en Stem.

van Jan en Zirk, verhaal der jaren van ons stoutgaard blank. De zorg draaf van een mond tot de oren, tot vandaag schreef Willem en Zirk.

0: Want jij is waar je hart is en jouw hart is mij. Huis, kom ons dans om die tafel in ons oud ontbijt.
1: Voel die ritme, een treffer na die ander.

Meer bangers, minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

0: is Lulu op Bok Radio.
1: Dus ek is hier, ek is saam met jou tot 12 uur vandag en ek gaan vir jou heerlijke muziek speel. Ek het gehoor, ek moet die tempo bykie optel. Ok, ek sal het vir jou doen. I will do it for you. Iemand stuur vir my een foto van een hoentjie wat leen slaap daar binnen in een baaikie of lyk soos een kamerjas of een dingetjie en die persoon sê, lekker lewe. Nee, dit is waar die honde en die dieren veronderstel is om te kry in die koue weer. Lekker lewe. En jy as eienaar gaan al die piepie op die mat optel. En dan sê net, jy gaan nie worry nie. Skout buiten. Hier is ons André Heids. Kan nie worry.

0: Hier is country muziek, maar als je dit luistert moet je vast wel naar paard hoor. De Shaboozy en Born to Die voor jou op een beter alternatief. Jij kan zaterdag ook luisteren naar de country top 10, samen met Jaco de Villiers. Morgen tel ons af nummers 5 en nummer 4 en zo gaan ons aan tot vrijdag, wat ik in nummer 1 liekie vir jou deurgee.
1: Kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons combineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: My Joma.
3: Hi, dit is Tashay.
4: Hey, hey, hey, dit is Fransje van Kouk.
2: Hi, ek is Nadine.
5: En jy luister na die een en enigste Bok Radio.

0: checking stuff. Checking, okay. Checking, okay.
1: Dertien aan twee, tijd om in te checken hier op Bokroni. Als je niet weet hoe het werkt, is die tijd van die dag wat ons incheck op mekaar, vooral en nou met die weersomstandighede. Is jij oké? Okay? 074-2009-89. Je kan hier ook toepas met jouw vrienden en familie. Just check in. Ons hoor wat dit zijn vandaag voor ons. Hallo Penelope.
2: Well, hello there, Sugar Boo. I hope y'all are still safe and warm. Take it easy, please, guys. Here is today's linker lob crupper. What is the name of the wrinkles at the corner of someone's eyes? Again, what are the wrinkles at the corner of someone's eyes called? Is it A, crow's eggs, B, crow's feathers, C, crow's beaks, or is it D, crow's feet? Again, is it A, crow's eggs, B, crow's feathers, C, crow's beaks, or is it D, crow's feet? Please check in, guys.
1: Interesting one. What is the name of the wrinkles at the corner of someone's eyes? 074-2009-89. Hartelijk goeiemiddag. Jy is by die Triple H Show wat met trots aan jou gebring is deur Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

Every little thing she does is magic. The Police. 7 minute voor 3, goeiemiddag. Hoop is knus, veilig, warm, daar buiten. Verkieslik binnen. Ons het vir die jongste nie so pat. Lee Ann Rimes, my eerst dromers van Bibi.

Julle is maar Tron Bok Radio met Bitter Lekker. 18 minute voor 4, goeiemiddag. Nee, ons het nie vergeet nie. Dankie Belinda vir jou boodskap. Net ter herinnering, in geval ons vergeet nie. Now we leave the best for last. A shout out to all the nurses. En ook op Tannie Florence, a happy birthday in International Nurses Day. Penny, are you ready?

הביתה בריקרספה Ivova Fariskavska Jakals Eddie van der Kruij En voor jou en mij dan klein Daar is weer kanten van die weegschaal En een koers om te bepaal Daar is een kompas als ons wegraak Een anker als het drof raak Zo is ons voor elkaar gemaakt

0: Sick Fun Ronde 2, dat zal lekker weer dankie. Is Bok Radio Bok TFM. Ze wou dankie aan Triple H. Dit blijft die lekker zon. Kijk, morgen weer terug. Dit is een 2 en 4. Van nou is het tijd voor Uitklok. En ek sê vir jou, goeiemiddag, jou lekker mens. Goeiemiddag
1: met jou. Lekker jy.
0: Nee, uitstekend.
1: Minder reën, minder wind, nog steeds bly weer koud. Yes, ja. Maar is okay. Ja. Die muziek hou is warm.
0: Ja, vandag is het gister light. Nog steeds een lekker windje, nog steeds een rinkje wat vol. Nog steeds lekker koud. Het gaan nou koud bly. Ons gaan net nie wegspoel nie. En dinge is nogal erg. Ons gaan nou boodskap kry. Vroeger van Natisha wat sê die radiocoms is hektiek, maar Rosenville Wolseley met hulle nou die NSRI gebruik om die vingert met bote te ry om mense te help red.
1: So, oh wow.
0: Ja, ons dink nog aan mense wat redelijk skade opgetel het en moet sit met redelijk moeilikheid sterk aan julle en ook weer eens dankie aan al die gemeenskapswerkers, allemaal wat op een of ander manier hulp verleen, ons waardeer julle so baie, ons verdien julle nie altyd nie, maar uitstekende werk wat julle allemaal doen.
1: Nee, ek moet sê, ons het die voorreg om in ons babbel veilig te bly en nie uit te gaan in die gas nie, en daar is baie mense wat nie die voorreg het, want hulle moet hardloop en ander gaan help. So, hats off to you, ek is nie braaf genoeg vir dit nie. Ek sê dit baie reguit en baie eerlik.
0: Nou, comment. Draai nie doekies al nie. Vandag, Bani, kom vir jou. Ons speel verder, ons 5-second rule. Dis klein bykie later. Ons bou verder, want ons gaan probeer verder bou. En een baie wholesome luisteraars liekie vir hierdie week. En dan ook, wil ek vir jou vraag, hoe ver sal jy gaan om die eer van jou vrou, jou man, te beskerm? Volk jou metgesel, jou partner, soos wat hulle dit noem. Want daar's 'n burgemeester wat 'n hele polisiestasie toegemaak het.
1: Almal afgedank. No questions asked. Werk is klaar.
0: Oké, okay, wel, ek stem so'n bietjie saam met die polisie officiere. Meer oor dit, en ek kom vir jou eers hier, Maroon 5's, liewe enekie met die naam van Heroin. Nothing

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Second tyd, Johan Ferreira, my vriend. Goeiedag, hallo daar, gaan we jou?
2: Ja, hallo, how's it? Hallo, Sian, hallo, Monique, hallo, al ons luisteraars.
3: Hallo, Johan.
2: Goed. Hi. Ok, so, sporttijd, ons begin met die aankondiging van die Proteas, se T20 wereldbeker vroue span, wat op die 13de juni by Old Trafford in Manchester teen Australië sal speel. Ons tweede wedstrijd is Pakistan op die 17de juni, dan het ons Indië op die 21ste juni, Nederland op die 25ste juni en Bangladesh op die 28ste juni. Old Trafford, Edgbaston, Bristol, County Ground en Lords, dit was Suid-Afrika hulle self bevind, en welkom terug Shabnam Ismail, wat haar uittrede teruggetrek het, en sy is weer beskikbaar en gekies. Ek dink eerlik nie, ons kan een sterker span kies as wat ons het nie. Ek dink nie daar is nie. Nora Wolfhard, Tasman Brits, Nadine de Klerk, Anri Derksen, Shabnam Ismail, Sinalo Jafta, Marizan Kap, Ayabonga Kaka, Sunay Lief, Karabo Mesu, Nonkululeko Mflaba, Kayla Reineke, Tumi Sekokune, Chloe Klein en Danai van Niekerk is die span wat wereldbeker toe gaan. Dis 'n
1: besonderse sterk span.
2: Eerlikwaar, ek weet nie wie jy gaan byvoeg nie. As jy, jy kan ook David Miller bysa, dis dit omtrend.
1: Ek sê okay, nog een sterker Paulkie Wachter, maar ek het,
2: ja,
1: I've got faith in Jafta.
2: Nee, maar ok, as jy nou rechtig wil kritisch wees, dan denk ek jy is dit is rechtvaardig om daar kritiek te gee. Ek denk dit is nou tyd vir Sinalo Jafta om meer as een Paulkie Wachter te wees. Jy moet een rol vertolk in die golf. Jy kan nie een 15-16 gemiddeld hee met soveel wedstrijde achter jou in een sleutelposisie nie. So ek denk dit is rechtvaardig om dit te sê. Maar boonbal wat dit, ons sit met een wereldklas span, en ek wil ook hee, paar sy moet meer bijdra met die golf. Dit is, wees daar moderne Paulkie Wachter, of in krieke terme, jy moet meer doen as net handskoene daar achter die penne. Nou, dit is nou maar hoe dit is. Maar hopelijk, goeie toernooi wat val wacht, en ja, ons het slaankrag, ons het diepte, ons het variatie, ja, hier is een groot span, so baie sterkte vir hulle wat voorberei vir die wereldbeker toernooi. Welkom terug, ons het nou vir een van ons sleutelspelers, ek kan eigenlijk nie geloof hy terug nie, maar Shabnam is fantastisch, om net haar terug te hee. Welkom terug in Rugby, Graham Henry, jy kan sê, wat nie waarna luister ek, wat gaan aan? So, Graham Henry het die All Blacks afgerig, en Dave Rennie het bevestig, hy is nou een van die keerders vir die All Blacks, en ek ben uit, hy was, hoe is nog hierdie rekord? 88 uit 103 toetse het jy gewen. Sure. Nee, ek gaan net sê, 88 uit 103 toetse, nie skoolwedstrijde nie, 103 toetse.
3: Wow.
2: Het hy gewen. So, dit sê ek vir die kaliber mens wat hy is, en africhte wat hy is.
3: So, hoeveel het hy verloor, Johan?
2: Ja, 15 was nie aan sy kant gewees. Nie.
3: Quick math, well done.
1: Hoeveel was ja, gelijk om?
2: Ek het dan nie die rekord nie. Ek sê nie, miskien was, ek weet nie hoeveel gelijk op was nie, maar ek dink nie, dat was een nie.
1: Dis okay, ons is onrechtvaardig van ons.

7.0, deel van jou gemeenskap, Bok Radio. Uitlok word met trots aan jou gebring deur Enema Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch.

Gerard Supra met Waar Ons Lewe, Bok Radio, Bok TV, George Strait, Op Pad met Blue Water, en dan net na jou 8 uur nuus, Vetkoek Paleis, Speletjie.

Crash and Burn, Savage Garden, Bok Radio, Bok TV, ons speel Vet Koek Paleis. Hier is een hele klomp mense wat dit reg gekry het vanavond. Ek laat weet jou binnenkort, wie is die wenner, die persoon met die vinnige vingers?

Ariana Venus met reg Bok Radio Bok TV. Jy kuier saam met my Brent Dinsdag 12de Mei 2026. Jay se stoutgat is op pad.

Brooks and Dunn, Neon Moon. Net voor dit was dit gewees Streets of Philadelphia. Bruce Springsteen, jou 90's dubbelspel vanavond hier saam met my Brent, die aanskof, Bok Radio, Bok TV. Zaan Sonnekus op

Baie mooi liedjie, Matthew John Duncan. Weet jy, raak moeg vir my. Well, baie dankie aan almal wat lekker vanavond gekuier het saam met my. Die aandskof 7 tot 10, net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons het lekker gekuier, Vetkoek Paleis gespeel. Ons het gekyk wat trend natuurlik. En ook jou woord van bemoediging, Lionel Richie. Dinge werk altyd reg uit, so moenie te veel bekommer nie. Dit sal reg uitwerk. Lekker slaap, ek los jou met Rieke Snell, Arumtasa, Harde Kole en ook 'n bietjie Aaron Lewis. Totsiens.